0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014, dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s, and

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Forever 49, 6:30 headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met vooral drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 6 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. 10 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: De komende uren droog met afwisselende bewolking en zonneschijn, maar in de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over Nederland. Er komt een gebied met koelere lucht over bij een stevige noordwestenwind die vanmiddag nog wat harder gaat waaien. De middagtemperatuur schommelt rond de 10 graden. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
11: Celebrating life.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het is 7 uur.
13: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst.

0: ochtendspits komt verder op gang, met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum, 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
1: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49. Celebrating
3: life. 60s, 70s en 80s.

0: gaat je wekradio ineens af. Bam! Wemmelt radio. Dat is lekker wakker geworden. Dan moet je al onderweg zijn. Hele goede morgen. Het is maandag 11 mei.
1: Goedemorgen.
0: De nieuwe week is aangebroken. Het is de 131ste dag van het jaar.

0: En het is week nummer 20. Mocht je je agenda nog een beetje bij moeten werken voor vandaag. En het is de IJsheiligen duik voor het eerst op in de geschiedenisdag. En dat is natuurlijk alweer heel erg lang geleden. IJsheiligen, meestal tot en met 15 mei. Dan mag je, als je de moestuin hebt, je boontjes er pas inzetten. Maar heel veel, inclusief mezelf, hebben dat inmiddels al gedaan. En er waren ook hele leuke gebeurtenissen. Eentje ervan komt uit 1973 en dat ga ik je zo meteen vertellen.
1: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Operation, Rock the Boat. Hoewel veel luisteraars denken dat Rock the Boat een typische disco-hit was en kwam uit 1973, net voor de grote discogolf echt losbarstte toen de tijd. Daarom wordt het vaak gezien als een van de allereerste echte disco-hits ooit. En als we het over het verleden hebben, ik zei het al aan het begin van in de ochtend, 1973, vandaag 11 mei. Koningin Juliana beëdigt het nieuwe kabinet Den Uyl, om je geheugen een klein beetje op te frissen. Hele goede morgen, gezellig dat je erbij bent. Dit is In de Ochtend met Van het Hof en ABC.

Obladi, oblada. Ik kreeg al een berichtje binnen. Klaas, je klinkt alsof je zo de nachtclub bent uitgestapt. Ik ben een beetje verkouden. Ja, serieus. Ik ben wel eventjes ertussenuit geweest afgelopen zaterdag. Leuk feestje met Jean, Marcello, Mark van Dalen. En dat was heerlijke muziek uit de eerperiode, zeg maar. Maar dat is het niet. Nee, het is echt een beetje verkoudheid. Ik sta er ook verzeld van. En misschien hoor je het niet eens. Dat kan natuurlijk ook. Gezellig dat je erbij bent. Dit is Gino Vanelli. Hurts to be in love.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Mickey anders doet.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
2: Forever 49, half 8 headlines.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. Met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15, de Gorkum richting Nijmegen, tussen Elst en Bemmel nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: De komende uren droog met afwisselende bewolking en zonneschijn, maar in de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over Nederland. Er komt een gebied met koelere lucht over bij een stevige noordwestenwind die vanmiddag nog wat harder gaat waaien. De middagtemperatuur schommelt rond de 10 graden. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miezerig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Welkom.
6: Het is nu tijd voor
0: Dit is In de Ochtend

misschien tijdens je ontbijtje, misschien zit je al op je werk. Het zijn allemaal mogelijkheden op deze maandagochtend. Rosanna van Todo. Trouwens, deze week hebben we weer een hele leuke actie. Raad het retro-instrument.

van die heerlijke herkenbare nummers waar je vrolijk van wordt. Misschien nee, wel, de ander niet. Vele luisteraars met vele wensen. En dan heb ik het natuurlijk over de muziekwensen. Eén vindt het wel leuk, de ander vindt het wat minder. Maar dit is wel een heerlijk nummer. De Doobie Brothers en The Long Train Running. Dit is Irene Cara. Ja, je kent het wel. Misschien heb je er wel op gedanst toen de tijd. Flashdance, What a Feeling.

0: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe. Haiboe.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Het is 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Forever 49. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
16: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 met daar een kwartier vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude 19 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 12 kilometer met een kwartier oponthoud.
19: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
20: Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Wax, Right Between the Eyes. Bestond uit twee ervaren muzikanten, Andrew Gold en Graham Goldman. En die Andrew Gold was later ook de stem achter de televisiethema van The Golden Girls. Een hele goede morgen, maandag 11 mei.
1: Goedemorgen.
0: In deel 2, daarmee inmiddels in balans in de ochtend. Lekker je dag in balans beginnen. En een klein beetje verkouden van het hof, dus mocht je een nieuwe autoradio hebben gekocht of een nieuwe radio thuis, dan ligt het niet aan je apparaat, maar het ligt gewoon aan mijn stem op dit moment. En misschien merk je het helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Wat gaan we doen in dit tweede deel? Je krijgt van mij zometeen een geluidsfragment. Want we hebben een nieuwe actie deze week, tot en met aanstaande vrijdag. Raad het retro-instrument. Daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. En als we er nog tijd voor hebben, anders in het laatste uur straks, vandaag 11 mei 1980, gebeurde er iets speciaals in Utrecht.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

zijn Matador. Hoewel het nummer trouwens in de VS nauwelijks een hit was, werd de Matador begin jaren 80 juist een enorme hit en ontzettend populair hier in Nederland en in België. En daardoor kreeg Garland Jeffries hier bijna een cultstatus die veel groter was dan in zijn eigen thuisland. Hoe raar kan het gaan met muziek? Mooi verhaal achter dit nummer. Dit zijn de Simple Minds in de ochtend met Don't You Forget About.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik op radio.

0: bij het afspelen van dit nummer van Chic en Live Freak. Wie heeft dat eigenlijk niet? Zit wel een bijzonder verhaal aan vast. Die beroemde kreet, ah, freak out, was oorspronkelijk helemaal niet zo netjes bedoeld. De bandleden, nou, Rodgers en Bennett Edwards waren boos omdat ze bij de legendarische discoclub Studio 54 geweigerd werden. Ondanks de uitnodiging van Miss Grace Jones. En je begrijpt hem al, uit frustratie begonnen ze Fuck Off op de groove mee te zingen. Later veranderden ze dat slim naar Freak Out. En uiteindelijk werd het een van de allergrootste disco-knijters ooit.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
0: Tot en met aanstaande vrijdag hebben wij een nieuwe actie hier op Forever 49. Raad het retro-instrument. Oftewel een muziekfragment van een bekend nummer, inderdaad uit de jaren 60, 70 of 80, waarin een voor die tijd typisch muziekinstrument te horen is. Het kan ook een geluidsfragment zijn trouwens. Weet jij het antwoord? Geef deze door via onze app of via onze website forever49radio.nl. Daar ga je naar winacties. Wat kun je winnen? Het spel Remember the Music spel. En wordt bekendgemaakt vanmiddag bij Ron in de Middag vanaf een uurtje of 4.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
10: Hey 49-plusser, er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De 50ers, waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
11: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
12: Ja, of mannen praten over bierbuiken en Viagra.
13: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke 50er boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
10: We zijn er nu op alle platformen.
14: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
15: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
9: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
16: Forever 49, 8:30 headlines.
17: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
18: Dit Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De dagelijkse files beginnen op te lossen. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A20 vanuit Gouda. Bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer met een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Eerde en knooppunt Eckersweijer 14 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.
17: De komende uren droog met afwisselende bewolking en zonneschijn, maar in de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over Nederland. Er komt een gebied met koelere lucht over bij een stevige noordwestenwind die vanmiddag nog wat harder gaat waaien. De middagtemperatuur schommelt rond de 10 graden. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
19: Forever 49.
16: Celebrating life.
20: Dit is In de Ochtend.

Je luistert naar In de Ochtend, hier op Forever 49. Aan het begin van de nieuwe week. Onstuimig. Ja, maar niet overal is het lekker weer, heb ik begrepen. Ibiza de afgelopen dagen gewoon met bakken, zwembaden kwam het tegelijk naar beneden. Dat was eigenlijk niet helemaal verwacht daar zo, maar ik zag dat voorbij komen. Ik dacht, nou, daar hebben we het hier helemaal nog niet zo slecht gehad afgelopen weekend. Beetje veel wind. Ja, ik woon aan het strand, dus dan heb je al gauw wind. Maar het was nu al een beetje veel wind. Veel zand op de auto. Daar merk je het dan wel aan. Even terug naar de muziek. Alan Parsons Project hoor je Don't Answer Me. Ik zei het al aan het begin. Of aan het einde van het eerste uur. Ik ben het toch weer vergeten. Vandaag op 11 mei 1980 gebeurde er iets speciaals in Utrecht. Namelijk, FC Utrecht speelt in de laatste speelronde met 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle. En plaatst zich voor het eerst in de geschiedenis voor Europees voetbal.

grote vraag vandaag is: What's love got to do with it? Tina Turner. Die grote hit uit 84. En tevens de grote doorbraak als solo-artieste toen de tijd. Het nummer werd trouwens niet geschreven door Tina zelf, maar door externe songwriters Terry Britton en Graham Lyle. Dan weet je dat ook weer. Die mag je meenemen op deze maandagochtend. Ik ga nog even een nieuw kopje thee pakken. En even genieten van mijn Bobo.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
11: Het is 9 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hanta-virus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die

0: Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredome 7 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten.
1: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.
1: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: dag lekker in balans beginnen met een en al herkenbaarheid. Qua muziek dan, hier op Forever 49, je hoorde niemand minder dan Phil Collins. Een hele goede morgen, maandag 11 mei.
1: Goedemorgen.
0: Het is de 131ste dag van het jaar. Nou, leuk feitje om te weten is, dit nummer werd geschreven voor de film Buster uit 1988. Dat was een misdaadcomedie waarin Collins zelf de hoofdrol speelde als Buster Edwards. Een van de daders van de beroemde Britse Great Train Robbery uit 1963. Leuk is dat, hè? Dat heel veel filmmuziek, zeg maar ook hele grote hits, werden. Het gebeurt niet altijd. Vroeger dachten we ook, er komt een nieuwe James Bond film uit en dan zal het wel een hit worden, maar dat was door de jaren heen. Ja, dat heb je ook zelf gemerkt. Niet altijd het geval.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Ik nam je mee terug naar de periode van 1976. Het werd een van Tavares' grootste disco-hits tot nu toe. En het wordt nog steeds veel gedraaid op feesten en partijen. Grappig is wel, het liedje werd geïnspireerd door de romantische verhalen van de groep zelf. En hun liefde voor Moon

door de jaren heen heeft hij Sam Cooke dit nummer een aantal keren uitgebracht. De eerste keer was in 1959. En dat was voor een heel klein label, Hop Records. Later werd het een grotere hit, hebben ze het opnieuw uitgebracht en opnieuw opgenomen. En toen werd het uitgebracht door RCA. En sindsdien is het een van de meest geliefde nummers en wordt vaak gebruikt in films en reclames. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Je luistert in de ochtend met Van het Hof en muziek van Alphaville.

0: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons... van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel... op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
22: Forever 49 half 10 headlines.
23: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat nog file tussen Elslo en Maastricht. 12 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
23: De komende uren droog met afwisselende bewolking en zonneschijn, maar in de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over Nederland. Er komt een gebied met koelere lucht over bij een stevige noordwestenwind die vanmiddag nog wat harder gaat waaien. De middagtemperatuur schommelt rond de 10 graden. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien. Verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Celebrating life.
5: Dit is In de Ochtend.

0: vond ik dit, zeg, toen dit uitkwam, begin jaren 80. Ging ik nog lekker zelf stappen, toen was ik zelf nog in DJ. Maar ik heb hem later nog vele malen mogen draaien. Iconisch, Yazoo en Don't Go. Beste luisteraars, het is tijd voor de lach van de dag.
1: Moppen, topper, aller tijden. Yeah. Jeroen Smits.
2: Ja, een hele goedemorgen, lieve luisteraars. En natuurlijk mijn grote vriend Klaas. Jawel, Klaas, ik ga jou natuurlijk iedere werkdag lastigvallen. Met een klein grapje. Dus ja, ik zou maar zeggen, Jeroen Smits hier. Dank u wel voor het ovationele applaus. En ik dacht, ik begin deze maandag relaxed. Lekker kort, maar krachtig. Ik zat van de week namelijk in een restaurant. En toen stond er hanensoep. Hanensoep stond er op het menu. Dus ik zeg tegen die gozer die met zo'n kaart bij mijn tafel. Ik zeg, hey, luister vriend. Wat is, er staat een fout. Hij zegt, wat dan? Ik zeg, dat moet kippensoep zijn, toch? Nee, zegt hij, nee, hanensoep. Ik zeg, maar wat is dan hanensoep? Wat denk je wat ik zeg? Hij zegt, dat is soep met grote ballen.
3: Forever 49.

Dionne Warwick. En het hele mooie All the Love of the World. Dit was hem in de ochtend met Van het Hof. Gezellig dat je erbij was. Zometeen geen Hans Klein, maar wel Pierre van der Stappen. En bij Pierre krijg je ook weer het geluidsfragment van Raad het Retro-instrument. Want tot en met de aanstaande vrijdag spelen wij deze nieuwe actie. En dan kun je een leuke prijs mee winnen. Pierre gaat je er zometeen wat meer over vertellen.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
5: Heijn. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Het is 10 uur.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de Wijk en Staphorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel, daar staat file door het ongeluk op de A28. Tussen Meppel en knooppunt Lankhorst 4 kilometer, de vertraging is 20 minuten.
0: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
10: Forever 49!
0: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
11: Dit is Forever 49.
12: 60s, 70s en 80s.

0: in of net uit de spits. Je moet het doen met Van der Stappen de komende 2 weken. Want Hans is met vakantie, dus klein op Forever 49 met Van der Stappen. Goedemorgen.
1: Unieke hits.
2: Bumper aan bumper.
1: Bumperklever.
2: Bumper.

70s en 80s hier op Forever 49. En we're celebrating life. Wat wil je nog meer? Champagne. Oké, dat kreeg je. How about us? Goedemorgen. Klein is er niet. Ze is op vakantie, dus van de stappen hier. Dus even wennen. Maar goed, we komen er wel uit. Ik begrijp dat Hans hier altijd een waarschuwing geeft van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb wel iets van de fraude helpdesk. Er zijn namelijk valse e-mails namens AIVD en FBI over het hulp bij opsporen van criminelen. Ja, daar moet je niet op ingaan. En zorg dat je geen geld overmaakt en geen bankpasjes of kostbaarheden doorgeeft via die mail of telefoontje wat je krijgt. Negeer het gewoon, dat is veel beter.

0: Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Van de vrolijkheid op Forever 49 in de ochtend. En we hebben een nieuwe winactie. Die gaat over muziekinstrumenten. Welk muziekinstrument hoor je in het volgende fragment? De winactie start vandaag.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
0: Het is een mooi instrument. En het werd bespeeld door Matthew Fisher. Er zit ook nog een piano in dit nummer. En die werd bespeeld door Gary Brooker. Maar welk instrument was dit? Als je het weet, doe mee met de winactie. En win een prachtig spel. Remember the Music.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: kopjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Vanmiddag is het overwegend bewolkt en in het midden en zuiden trekt een regengebied over. Later komen ook in het noorden regenbuien voor. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Klein op vakantie en van de stappen hier met ABC en When Smokey Sings op Forever 49. Ja, Hansie heeft vakantie, dus zo moet ik wel een Hansie op vakantie. En die is met James Brown, maar nu eerst een klassieker, een Hans Klein klassieker van de Rolling Stones. Hier is

0: Matthew Wilder zingt over zijn conflict eigenlijk met een platenlabel waar Clive Davis de baas was. Break my stride.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie heb je soms van die ochtenden waarop alles meteen klopt. Zon op het balkon, geen wekker en ergens in de verte al muziek. Ik liep eens vroeg naar de bakker op een vakantieadres en merkte dat iedereen ineens vrolijker leek zodra het mooi weer werd. Mensen groeten elkaar, terrassen zaten al vol koffie en plannen voor de dag aan het maken. I Got You, I Feel Good van James Brown heeft precies dat gevoel. Geen ingewikkeld verhaal, gewoon pure energie. Misschien is dat ook het geheim van vakantie, dat je soms wakker wordt en denkt: vandaag wordt gewoon een goede dag.
2: En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie. Wow.

Sea of Vakantie met James Brown. Zometeen gaan we iemand in het zonnetje zetten. Die wordt vanaf vandaag Forever 49. Maar eerst nog Fleetwood Mac en Dreams.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
8: Aldi. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Keukenkopers, opgelet. Nu
22: big deals bij Keukenconcurrent.
21: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Het is 11 uur.
24: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
26: Forever 49.
27: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
28: 60s, 70s en

Pieter Klein op Forever 49. Met Van der Stappen deze komende twee weken. We hebben zometeen een klein classic van Belinda Carlisle. Maar nu eerst nog You Keep Me Hanging On. Dit is Kim Wilde.

60s, 70s en 80s en hot chocolate. Een veiligheidswaarschuwing van de Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om een product van de trekpleister, een eiwitshake vanille. Daarin zit soja en dat staat niet op het etiket vermeld. Consumeer het product niet als u allergisch bent voor soja. Het is uit de batch met vervaldatum maart 2028.

Love Affair. Ik maak samen met Jan de Groot de Tribute Podcast. Dan praten we met tribute bands. En een van die bands waar we mee gesproken hebben is Sade. Zangeres Sade en de band Sade. Die komt binnenkort online. Dus hou die podcast in de gaten via onze site of andere portals. Hier is de Smooth Operator.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Moet je kijken daar, leuke gast.
16: I know.
15: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
16: Is ook echt jouw type.
15: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
16: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
19: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Vanmiddag is het overwegend bewolkt en in het midden en zuiden trekt een regengebied over. Later komen ook in het noorden regenbuien voor. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miezerig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
22: Forever 49.
1: Celebrating life.

En je had hem helemaal opengeslagen. De Centerfold. De Jay Giles Band hier op Forever 49. De Klein Classic komt van Belinda Carlisle. Zometeen iemand die Forever 49 is. Hier is Circle in the Sand.

Size. Ik zag Lou Gramm, de zanger van Foreigner, laatst nog I Wanna Know What Love Is. Hij is inmiddels 76 jaar, deze 49er. Lou Gramm heet eigenlijk Louis Andrew Grammatico. Over 49er gesproken, we kregen een mail binnen van Ad en José. En zij stellen, maandag 11 mei wordt onze zoon Rob 50 jaar. Het zou fantastisch zijn wanneer jullie hem feliciteren en een nummer van Bob Marley willen draaien. Het is van zijn ouders dus. Ad

Op Forever 49. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk helemaal geen ochtendmens. Maar ik doe het de komende 2 weken in plaats van Hans Klein, want die is lekker met vakantie. Geniet van je vakantie, Hans. Je hoorde trouwens Barry White, Never Gonna Give You Up. Zometeen Klaas van het Hof, die is er lekker bij blijven zitten. Hij is er van 12 tot 1 met de lunch. En ja, wij hebben nog Toto met Pamela. Ik ben er vanmiddag tussen 3 en 4 met 3 kwart en anders tot

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Tot zover het Radio Nieuws. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...

Paul Simon. Van het album One Trick Pony, wat uitkwam in 1980 en Late in the Evening. Geïnspireerd op Cubaanse en Caribische percussie. En daarvoor werkte hij samen met percussionist Hugh Masekela. En die ken je ook nog wel. Je had toen de tijd een hele grote hit. Hele goede middag. Schuif lekker aan naar de langste en gezelligste lunchtafel van Nederland. Geniet van je lunch en van de muziek en van elkaar. Dit zijn de Eagles.

Runaway Boys. De jaren 80. Dat is de eerste single van de Stray Cats. Hoewel ze Amerikaans waren, werd het eerste succes bereikt in het Verenigd Koninkrijk. En later, zeg maar, hier in Nederland. Hele goedemiddag. Je luistert naar Lunch Hour met UB40, Chrissy Hynde. Dit is I Got You Babe.

0: je combi was het. Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Beste luisteraars, we hebben deze week tot en met aanstaande vrijdag weer een nieuwe actie. Let goed op, want hier volgt het geluidsfragment.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
0: Wat een heerlijke actie hebben we weer deze week. Raad het retro-instrument. Kort samengevat, het is een muziekinstrument van een bekend nummer uit de jaren 60, 70 of 80... waarin een voor die tijd typisch muziekinstrument hoor is. Het geluidsfragment kan ook een geluidseffect hebben. Het kan ook een effect zijn. De hele week spelen we het. En waar doe je het allemaal voor? Mocht jij het antwoord weten, geef die dan door via onze app of via onze website forever49radio.nl. We gaan in winacties. En vanmiddag bij Ron, rondom 17:45 zo'n klein beetje, heeft Ron doorgegeven. Gaat hij bekendmaken wie er vandaag gewonnen heeft. En wat kan diegene winnen vandaag? Nou, namelijk Remember the Music spel.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
1: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat file door een ongeluk tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miezerig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

Over al die verenigingen die wat te vieren hadden afgelopen weekend. In de sport, waarom ook niet. En uit volle borst hebben we meegezongen Queen and We Are the Champions.

luisteren naar Lunch Hour. Even genieten van je rustmomentje en van je lunch. Zeer belangrijk op dit tijdstip. Met muziek van Mr. Mister en Kyrie. Rekening houden vanavond. Noordelijk kustgebied, zware windstoten, code geel. Het gaat helemaal los. En als je denkt dat we het hier slecht hebben. Afgelopen dagen op Ibiza heel veel regen gevallen. En de komende dagen in de Alpen, jawel, daar gaat sneeuw vallen. En tot in de dalen bijna, 1100 meter. Hoe gek kan het gaan? Niets is zo veranderlijk als het weer natuurlijk. Dit was een Lunch Hour. Straks veel plezier met Hotte Totten.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Dag liefie, mama houdt van jou.
11: Eerste schooldag?
10: Ja, zo lastig.
11: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
10: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je thuis.
14: Het is 1 uur.
15: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws. Tot zover het radionieuws. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is de weg nu helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. De andere kant op vanuit Duitsland staat file tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Oosterbeek. 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
18: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en 80s.
21: Forever 49.
22: Tot de
23: jongen.

0: Ik vind het echt een maandagmiddagplaatje. Heerlijk, hij glijdt daar zo lekker in, jongens. Maurice, Robin en Barry. De Bee Gees, How Deep Is Your Love. Een clubje van 3. Ik wil het even hebben over een clubje van 4. Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius. Zijn namelijk de ijsheiligen. Het is vandaag 11 mei. En dat betekent het begin van een dag van 4... wat bekend staat als de ijsheiligen. En dat betekent dat je eigenlijk na deze ijsheiligen... er geen nachtvorst meer zou optreden. Nou, ik weet het niet, jongens, maar... kijk eens naar buiten.
1: Koud, hè?
0: Jongens. Het is niet het idee dat ik heb van... lekker, jongens, het is begin mei. We zitten volle bak richting de zomer. Dat is even nu niet aan de hand, hè. Het is wel...

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Lekkere maandagmiddag vibe, jongens. Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Kwam afgelopen weekend tijdens het uitgaan in een van de horecagelegenheden iemand tegen die zei: weet je wat ik nou zo vreselijk leuk vind aan jullie station Forever 49? Dat er al die plaatjes van Elvis Presley weer voorbij komen. En daar ben ik helemaal mee.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de Afrit Oosterbeek en Arnhem-Noord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A50 richting Apeldoorn, maar de weg is daar inmiddels weer vrij. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Noordschot 7 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is weer open.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
23: Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord.
1: De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Klein, ja jongens. Die heerlijke plaatjes uit de 60s, de 70s en de 80s. En de Communards, Don't Leave Me This Way. Ja, ik ben even naar de balie gegaan van mijn favoriete afhaal Chinees. Ik hoef dit keer geen nummertje 45 of een heel menu. Ik hoef alleen maar een nummertje van David Bowie. Hier is China Girl op Forever 49.

Ja, de muziek nodig je uit in de sferen van zon, zee en strand. Maar ja, het weerbeeld buiten geeft ons hele andere gevoelens. Code geel vanavond, jongens. Oh. 10cc, Dreadlock Holiday. Ik zie zojuist een berichtje voorbij komen dat er storing is bij DigiD. Ja, dat is niet zo best. Ik heb gelijk even mijn app erbij gepakt om te kijken of dat het bij mij ook zo is. Nou ja, natuurlijk. Waarvoor zou ik een uitzondering zijn op de rest van Nederland? DigiD ligt er heel eventjes uit, jongens. Houd de nieuwsbericht in de gaten. Mocht je belangrijke zaken te doen hebben vandaag waar je DigiD mee nodig hebt. Maar vooralsnog doet hij het niet.

0: geluidje erin, jongens. Ik zei vroeger altijd een mondharp, maar het is een talkbox. Een apparaat waarmee je in zijn geval met de mond de snaren van de gitaren aanstuurt. En daardoor wordt deze plaat zo vreselijk herkenbaar. En dat brengt me gelijk bij het volgende. Want we hebben deze week weer een prachtig spel bij Forever 49. Waarmee je kans kunt maken op het bordspel Remember the Music. En het spel heet Raad het Retro-instrument. We hebben deze week iedere dag een fragmentje uit een hele bekende plaat. En daar hoor je een instrument in die echt wel kenmerkend is voor de tijd van waar wij de muziek uit draaien. 60s, 70s of the 80s. Aan jullie de vraag, welk instrument bedoelen wij? En geef dat op onder de winacties op de site of de radio-app. En nou laat ik het spel lang maar gewoon even spelen. Hier komt de opgave voor deze maandag, 11 mei.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.
0: Welk instrument is dit, jongens?
1: Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasausen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Het is 2:00.
13: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
16: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.

0: nachtvorst meer voor zou kunnen komen. Daar heb ik mijn twijfels over. En verder, ja, is het vandaag ook eet wat je wilt dag. Dus, laten we dan maar even lekker voor start gaan.
1: Laat een crouton en erop wat mayo alsjeblieft. Aan macaroni, kop soep joh, broodje rosbief, aardbeien vla, sambal, puree.

je hoorde die Angel Eyes van Wet, Wet, Wet. Ja, dat is het zeker, jongens. Wat voor jakkie vandaag. Let op, hè, vanavond nog code geel gaat eraan komen. Dus ja, nou inderdaad, ja. Wel even een angstkreetje verlaten. Want als de Nederlanders code afgeven, nou, dan weet je het wel. Dan kan je alle kanten mee uit. Het is 9 graden op dit moment op de buitentemperatuur. Thermometer van de studio van Forever 49. En dat is niet veel. Hier is Whitney.

Bent op deze maandagmiddag, langzaam maandag, nou ja, niet met zulke plaatjes natuurlijk. Ja, het plaatje wat niet helemaal past bij het weerbeeld. Maar we maken het toch nog een beetje zonnig op Forever 49 met Bob Marley.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoedies 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een drietal opvallende. Op te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is verstrand bij Zoetewoude en Rijndijk. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. Hier is de rechterrijstrook dicht. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Bij de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Forever 49.
14: Celebrating life.

0: Zit maar, ik krijg altijd een bepaalde energie. Heerlijk, jongens. Soft Cell and Tainted Love. Tot aan het gaatje. Ja, deze week kan je bij Forever 49 dat bordspel weer winnen. Je maakt kans op het bordspel als je meedoet met ons spel. Remember the Music. En ons spel heet Raad het Retro Instrument. We hebben een x-aantal leuke bekende plaatjes weten te verzamelen. En daarvan hoor je een stukje waarin je een instrument hoort wat voornamelijk destijds gebruikt werd. Ik zeg niet dat het vandaag de dag niet meer gebruikt wordt, uiteraard wel. Maar het was kenmerkend voor die tijd. En wij vragen welk bekend instrument hoor je voorbij komen in dit fragment.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
3: Ik moet wat bekennen, ik heb een nieuwe liefde in mijn leven.
4: Hottentotten Harold Bos.
3: Dit is mijn nieuwe leven, hier wil ik mee trouwen.
4: Hottentotten jongen!
5: Forever 49.

0: en Thing. Oh jongens, wat is die lekker zeg. Wat is die lekker. En het grappige is, als je een liedje hoort, heb je gelijk associaties. Ik denk bijvoorbeeld aan Chocomel. Maar waar dacht jij aan, Ron Davids, toen je deze plaat hoorde?
1: Ik dacht vooral aan de film van de Blues Brothers. Dat is waar ik meteen aan denk.
0: Ja, en ik was vergeten dat hij in die film voorkomt. De ja. Blues Brothers, ja. Ja, je noemde wel even een paar grote namen op ineens.
1: In die ja, die film Ray Charles zit erin. Het zijn allemaal grote namen die erin zitten. Oh. Maar, en elke keer als ik dit liedje hoor, want ik weet dat het erin zit, denk ik, oh ja, moet je film weer eens doen.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: En dan
0: mooi.
1: Zit ik dus niet weer in mijn hoofd.
0: En over grote namen gesproken.
2: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin.
0: Jeroen Davids, de grote naam.
1: Davids is langer inderdaad dan Bos. Ja, klopt. Nee, vanmiddag, het is maandag. Dus het is de dag waarop ik altijd even met mijn muziekvriend Bart Smit bel. Hij heeft weer een heerlijke nieuwe hit van Smit voor ons. Ik laat het retro-instrument ook wel weer even horen natuurlijk. Is lastig, hè? Want het is niet iedereen heeft daar verstand van.
0: Maar niet iedereen heeft door waar het, wat het is, nee.
1: Maar het instrumentje wat je overduidelijk in dat fragment hoort, is wel een hele bekende.
0: Ja. Ja, anders... Het is niet het orgel van Orgeljoken, dat niet.
1: Nee, niet die. Maar
0: ze komt wel uit die tijd, denk ik.
1: Het is wel een beetje de goede kant uit, denk ik, inderdaad. Er is wel iets met een orgel, ja. Nou ja, hoe dan ook. We gaan wel kijken wat er allemaal ingezonden wordt. Verder, Jeroen komt weer even ons aan het lachen maken met een mop. Ik heb fijne zomerse muziek meegenomen. En de vierde naar vieren. Zoals altijd, even achterstevoren gekeerd.
0: Lekker eventjes terugschakelen.
1: Ja, dus zet je gehoor even achterstevoren en luister mee. Want welke plaats zal dit nou zijn?
0: Zet hem even in zijn achteruit, hè. De klank van de zang is wel verraderlijk, ja.
1: Ja, het is ook trouwens waar ik zin in heb, waar het liedje over gaat. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, en ik weet nu wat ik ga doen, dus.
1: Ja?
0: Ja, vorige week had ik nog stress erover, maar nu niet meer. Ik weet wat ik ga doen. Leuk, man.
1: Nou, dan moet je me zomaar even gaan vertellen. Want, kijk eens opzij. Hij wil naar binnen!
0: Oh, nee,
1: dus dan moet je straks even ruimte voor hem maken, hè?
0: Gaan we doen! Komt-ie! Jawel, the one and only! The one and only, Pierre van Het sfeertje is al tegelijk heel anders als Pierre binnenkomt, hè? De ruimte is ook wat kleiner, dat zeg ik. Sorry, moet kunnen toch, Pierre? Geintje af en toe. Lieve mensen, fijne maandag verder, tot morgen.
3: Tot de koffie! Tot de...

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
5: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
15: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: Het is 3 uur.
22: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij Westervoort. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging.
21: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
23: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en

0: Blazers, maar zover de zomer. We kijken er naar uit. The Boys of Summer van Dan Henley.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in tweeën op deze ijsheilige dag. Ja, het is weer tijd om de plankjes in de grond te zetten. En hier is Thriller van Michael Jackson.

Tom Johnston en de Doobie Brothers. Ze noemden zich Doobie Brothers omdat ze vaak marihuana rookten, wiet rookten. En dat is een doobie in Amerika. Dus vandaar de Doobie Brothers. 30% van de kleding in je kledingkast is het afgelopen jaar niet gedragen. Is dat waar of niet waar? Dat is onze stelling vandaag in driekwart. En dit is Viola Wales, If You Could Read My Mind. If you

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu

70s en 80s en de Beach Boys. You're to help me, Rhonda. Maakt eigenlijk weer een beetje goed deze muziek, hè? Maakt je een beetje vrolijker. We hebben een stelling en zometeen het retro-instrument waar we naar op zoek zijn. Vanmiddag.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven socijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
5: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
6: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij Westervoort. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Celebrating life.

grote Tribute Podcast. En we hebben 7 afleveringen online staan via onze site of via andere portals. En een daarvan is van Brucified, de tribute band van Bruce Springsteen en de E Street Band. Het is maar even dat je het weet. 30% van de kleding in je kledingkast is het de afgelopen jaar niet gedragen. Is dat waar of niet waar? Onze stelling vandaag, straks het antwoord. Nu Stevie Wonder.

0: Game. Raad het retro-instrument. We hebben een nieuw spel, een nieuwe winactie, dus doe maar mee. Hier volgt het geluid.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
0: Ik zei het vanmorgen al in Klein op Forever 49. Het wordt bespeeld door Matthew Fisher. Maar welk instrument is het? Raad mee, ga naar onze site, klik op winacties en vul het formulier in. En misschien win jij straks de mooie prijs. Het is namelijk een bordspel, Remember the Music.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

De middag in tweeën met Mr. Mister en Broken Wings. Onze stelling die staat nog steeds open. 30% van de kleding in je kledingkast is het afgelopen jaar niet gedragen. Is dat waar of niet waar? Nou, het is grotendeels waar. Als we kijken naar onderzoeken, dan heb je in de kast ongeveer 173 kledingstukken, waarvan er ongeveer 50, dat is bijna 30%, het afgelopen jaar niet is gedragen. En als we kijken naar de 80-20 regel, dan zijn er veel mensen die dragen slechts 20% van hun kleding gedurende 80% van de tijd. Dus we gaan ervan uit dat de stelling gewoon waar is. Here is U2, and with or without you.

0: stappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Tech Silver.
1: Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Het is 4 uur.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. 2 rijstokers zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud.
10: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
11: Forever 49.
10: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en 80s.
11: Forever 49.
10: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
14: Dit is Ron in de middag.

0: er even laten horen, maar komen leuke inzendingen voor binnen. Straks hoor je ook weer een hit van Smit, want het is maandag. Dan bel ik altijd mijn goede vriend Bart Smit even. Die heeft het verhaal achter een hele grote, dikke hit. Nou, en hits. Ik heb een enorme stapel meegenomen. En zoals altijd heb ik de vierde na vieren weer even voor je achterstevoren gekeerd. Alsof je hem in de achteruitkijkspiegel aan hoort komen. Maar welke is het? Luister. Ja, dat klinkt gek, hè?
1: Mocht je kijk, daar gaat niet.
0: Achteruit, ja, precies. Nou, laat mij even weten wat het is. 0, 3 keer.

Ja, een beetje eigenaardig dit. Een heel serieus liedje. En dan beginnen ze aan het einde gewoon een beetje te lachen met z'n allen. Maar lachen gaan we straks wel, want natuurlijk hebben we straks weer een verse mop van onze eigen moppentopper Jeroen Smits. Voorlopig gaan we eens even kijken naar het plaatje achteruit. We hebben een handjevol goede inzendingen binnengekregen. Even kijken, Peter, Rudo, Dimitri, Mike, Annette. En nou, ik zie nog een paar nieuwe die ik nog niet eens gelezen heb. Nou, waar gaat het over? Deze. Ja, klinkt bekend hè? Let op. Oh, is die het? Het is begin jaren 80, hè? Madonna, toen was ze nog aan het begin van haar carrière. Maar met Holiday brak ze echt wereldwijd door. En ja, eigenlijk is de boodschap van het nummer heerlijk simpel. Af en toe moet je het leven niet te serieus nemen. Het gaat over ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Je probleem even parkeren en dan lekker samen plezier maken. Nou, daar kunnen wij wel hier bij Forever 49. Dus zet hem.

0: Vroeger werd er nog eens muziek gemaakt, hè? En ook nog met bijzondere instrumenten en effecten. Wij hebben ook een leuke winactie. Als jij nou het instrument weet te herkennen in het volgende fragment, stuur dan je antwoord in naar onze site of onze gratis app. Kijk bij de winacties. Kun je een leuke prijs mee winnen.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Train jij voor een 10 kilometer, halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl, want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
22: Forever 49, half 5 headlines.
23: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
22: Forever 49 verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspit komt inmiddels goed op gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen met pech. Eerst de rechterrijst ook dicht in de vertraging een kwartier. Bij een half uur oponthoud heb je nog altijd op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen De Meer en Bunnik is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A15, Europort Gorkum, bij Alblasserdam ook een ongeluk. Twee rijstroken dicht, vertraging ruim drie kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Er zitten gaten in het asfalt. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
22: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
23: Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: wie zit er nou te gaan? Het zal Genesis wel zijn. Met een Invisible Touch. Van het 13e studioalbum van Genesis. Invisible Touch. Ja, het album heet hetzelfde als deze single. Ik heb mijn grote muziekvriend Bart Smit aan de telefoon. Ik heb Scheveningen aan de telefoon. Dag Bart.
1: Rom, goedemiddag.
0: Gisteren was ik ook op Scheveningen met mijn moedertje. Even een boulevardje pakken. En het waaide ongelooflijk. Maar ik had een mooi plekje net achter een strandtent. In mijn t-shirtje in de zon gezeten. Lekker, maar hoe is het nu bij jou?
1: Ja, nee, gisteren was achter het gras nog wel lekker. Maar ja. Het is vandaag huilen met de pet op. Dikke wind hier aan de kust. Maar toeval bestaat niet. Want ze zeggen na Hemelvaartsdag wordt het weer lekker weer. En verdomd als het niet waar is. Precies vandaag tot en met donderdag. Ja, ken je historie. Zijn de ijsheiligen ingegaan.
0: Oh ja.
1: En dat gaat om de laatste dagen in het voorjaar op het noordelijk halfrond. Waarop nog nachtvorst kan optreden. Nou, de ijsheiligen zijn Mamertus, Pancratius en bekend in Nederland. Servatius, u kent hem uit Maastricht. En Bonifatius, die hebben ze iets mee gedaan in Dokkum. Kopje kleiner gemaakt of zo, geloof ik.
0: Ja, iets in die geest, ja.
1: Ja, iets in die geest.
0: Ja.
1: Dus de ijsheiligen, ja. Dus het is even een paar dagen koud.
0: En daarna...
1: Vrijdag gaan we er weer tegenaan.
0: Oké. Nou, laten we het dan maar muzikaal leuk maken. Wat heb je voor ons vandaag?
1: Ja, Ron, vorige week twee heerlijke ballads natuurlijk gedaan. Maar vandaag weer tijd voor wat vrolijker noten. Met een Memphis Nashville... Pop country hit ontstaan uit een huwelijksgeschenk.
0: Wow, als je nu nog niet nieuwsgierig bent.
2: Wat zit achter de hit? De hit van Smit.
0: Waar zal die het over hebben? Nou ja, geen zorgen. Bart gaat het ons nu vertellen, toch?
1: Ja, Ron, we hebben het hier vaak over muziekgenres.
0: Ja.
1: En al tientallen jaar zijn de revue gepasseerd. Maar in de Verenigde Staten zijn diverse muziekstijlen vaak aan steden verbonden. Ik noem even Detroit met de Motown sound. New Orleans voor de jazz. Memphis voor de rock'n'roll. En buurstad Nashville voor de country. Voor de hit van vandaag gaan we dus naar de laatste twee steden. Memphis en Nashville, Tennessee, USA. Memphis wordt beschouwd als de geboortestad van de rock'n'roll... en buurgemeente Nashville als die van de country. Omdat beide steden niet ver van elkaar zijn verwijderd... vindt er ook genoeg kruisbestuiving plaats tussen beiden. Een goed voorbeeld hiervan is Elvis Presley... Hè, Graceland ligt uiteraard in Memphis... die net zoveel rock'n'roll maakte als country en ook gospel. Op Elvis komen we zo terug... We gaan naar de zomer van 1973, als op 12 mei 1942 in Missouri, USA geboren William Lance Swan, Billy voor vrienden, net verhuisd is van Memphis iets verderop naar Nashville. Billy speelde als kind uitmuntend op drums, piano en gitaar en kon ook al heel aardige nummers schrijven. Hij was dan ook vooral bekend als een uitstekende sessiemuzikant en tekstschrijver. Omdat hij voornamelijk gevraagd werd voor country, verhuisde hij dus naar Nashville en speelde en schreef voor artiesten als Conway Twitty, Waylon Jennings en Kris Kristofferson. Billy was net het jaar getrouwd met zijn vriendin Marlou en op hun huwelijksfeest kreeg Swan een state-of-the-art RMI orgel cadeau van Kris Kristofferson en zijn vrouw Rita Coolidge. Nou, in dat orgel, erg modern voor die tijd, zaten al wat basisdeuntjes voorgeprogrammeerd. En één deuntje bleef hangen bij Swan. Wat dus de basis zou vormen voor de hit van vandaag. Nou, Swan kreeg er helemaal zin in. En waar hij normaal voor andere muzikanten speelt of schrijft, wilde hij nu zelf wel eens in de spotlight staan. Afsluitend. Geruchten gaan dat Swan de hit van vandaag eerst aan zijn idool Elvis Presley wilde aanbieden, maar die niet beschikbaar was. Nou, dan maar zelf, zei Swan. En het werd een van de best verkochte songs wereldwijd in 1974. Lyrics en orgel doen zeer folk-pop aan, maar de intro en instrumentale intermezzo's ademen Nashville en steelgitaars uit. Presley hoorde de hit en was zo onder de indruk dat hij Swan belde en vroeg of hij het mocht opnemen voor zijn nog uit te brengen album Today.
0: Nou ja.
1: Nou, ja, totaal verbluft door het belletje van zijn grote held, antwoordde Swan droogjes: Sure, Mr. Presley, if I can help.
2: De hit van Smit.

0: al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale. Alles heb

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Het is 5 uur.
12: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
11: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht met vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Born een kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15, Europoort Gorkum, bij Alblasserdam. 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
3: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
8: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s en

Celebrating Life. Met dat heerlijke geluid van Los Lobos en La Bamba. Ja, regen, wind buiten. Wat kan ons het schelen? Wij blijven vrolijk. Wij zijn Forever 49. Straks gaan we ook nog even lachen natuurlijk. Want ja, we hebben natuurlijk gewoon straks weer een mop van onze eigen moppetopper Jeroen Smits. Oh, en ik heb nog zoveel lekkere muziek voor je klaar liggen. Waaronder natuurlijk deze. Je hoort hem nu al. Dit is Kim Wilde.

0: Black, Boston en More Than a Feeling. Ja, er begint net een beetje een soort gitaarsolo, maar dit is toch echt de single. Hier is het afgelopen. Ja, zo gaan die dingen soms. Nou, je weet, soms zeggen mensen een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Vinden wij ook en daarom doen wij altijd dit.
1: Ja, ja, ja. Moppen, topper, aller tijden. Ja, Jeroen Smits.
2: Ja, Ordi en lieve luisteraars, een hele goede middag. Jeroen Smits hier met natuurlijk ook vandaag weer een kort, klein, leuk liedje, grapje, mopje. Je kan het zo gek niet bedenken of ik... Ik ben erbij en vandaag neem ik jullie mee naar twee vrouwen. Twee vrouwen, ja, twee vrouwen die lopen op straat. En die horen ineens een stem mee. Pst, pst, pst, pst. Hier beneden, pst, pst, hier beneden. De ene vrouw geeft die andere vrouw aan. En hoor jij dat ook? Ja, ze is hier beneden. Dus ze kijken, zit er een kikker? Ah, zegt die kikker. Dag dames, ik ben eigenlijk geen kikker, maar ik ben een bankdirecteur. En als jullie mij kussen, dan word ik weer bankdirecteur en dan zal ik jullie rijkelijk belonen. Dus die ene vrouw kijkt die andere vrouw aan, die pakt die kikker op en die stopt het in de handtas en die loopt door. Toen zegt ze, wat doe jij nou? Toen zegt ze, luister.

niet alleen maar spiks, maar ook speks erbij. Ja, nee, spiks en speks. En ja, wij draaien ze dus ook lekker uit de jaren 60. Wij 49ers houden daar best wel van. 60s, 70s en 80s hits, je hoort ze hier allemaal. En ook zomershits. De Italiaan Fabio Roscioli had in 83 een dikke Italo-disco-hit. Vol drumcomputers en met zo'n melodie die je dat heerlijke vakantiegevoel geeft. Zonder dat je je koffer kan kwijtraken. Je kent deze man waarschijnlijk beter als Ryan Paris. En met Dolce Vita scoorde hij in Nederland een dikke nummer 1 hit in de top 40. En dat is geen wonder, hier word je blij van toch. Dus laten we nog maar weer eens genieten. Zonnebril op, dit is Ryan.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
5: Haiboe.nl.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: IBU. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
7: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Even pauze. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes. Dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou.

0: smeert goed en een spiegelglad resultaat.
1: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, één bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Met MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Train jij 10 kilometer, halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grote wereldmarathons. Van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Prijzen.nl, nog ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en wel op wandelad van Start en Fish. Elke edie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
9: Forever 49 halve headlines.
10: Dit is Jorien Ballast, de hoofdpunten van het RAN-nieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. Oekraïne heeft de Russische troepen afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen initiatief in de oorlog zich toe hebben getrokken. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen weldadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar geblokkeerd door Hongarije. Tot zo de hoofdpunten van het RAN-nieuws.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiode bij is, hebben we weer te maken met normale avondspits. Herstel wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zo A1 Amsterdam richting Adoorn bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is juist vrijgegeven, maar nog wel 9 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is ook weer de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar gebeurde bij Houten een ongeluk. Er staat hier nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. De A15 Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam, Carloos en Alblasserdam. 1,5 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en dat wordt eentonig. Ook hier is de weg gelukkig bij, maar zoals gezegd nog drie oponthoud. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Zwolle centrum is het in een slechte toestand. Hier linker rijst ook dicht. De vertraging ruim een half uur. En het is extra op de A320 van Nijmegen naar het Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat nog 7 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging.
11: Het Forever 49 bericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. E-deals.nl.
13: Het is bewolkt en er vallen buien, met name in het noordoosten. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. Het kans op windstoot en bij zee en het IJssel meer mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en dat een stevige noordwestwind. In het badgebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend zullen zon en wolken er af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, zeevrij krachtige wind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Billy Joel's en The Longest Time. Ik zeg zelf, omdat wij net een leuke serie hebben over de Tribute Bands. Tribute Podcast. Vergeet daar niet altijd te luisteren. We hebben nu ook weer hele leuke online staan.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In de aflevering praat je met...
2: Bruce de Vat. De tribute van Bruce Springsteen en de E Street.
3: Energie, passie en dat vind ik gewoon heel belangrijk. Hij moet op het podium staan als een energieke groep vrienden. Angela Groothuizen dat ook... ons meegaf, dat ze dat zag.
1: De Forever 49

0: was het eind jaren 70 en toen was ik het, 1978 om heel precies te zijn. De dames van Klaat. Nou, zullen we eens even kijken naar dat reetinstrument. Wat was het nou voor ding?
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument. Hij het instrument herkent.
0: Ja, dan ga ik gelijk even vragen aan Richard, die in Muiden zit. Richard van Dorp, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Eén van onze luisteraars, maar je bent ook één van de inzenders. Laten we even het begin beginnen, Richard. Wat hoorden we nou voor instrumenten?
2: Ja, heel herkenbaar natuurlijk. Dat is een hemmertrommel.
0: Ja! Natuurlijk! Maar jij hebt ook een zak voor dit nummer van Pearl Jam, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Dat is een van de allermooiste platen wat ze ooit hebben gemaakt natuurlijk.
0: Ja, ik heb er ook wel een zwak. Maar ja, mooiste, zoveel mooiste platen wat betreft. Ik kan nooit kiezen. Maar jij dus wel.
2: Ja, van Procol Harum is, ik weet niet. Al de nummers van Procol Harum, ik weet niet. Dus toch minder. Dit is toch wel de mooiste plaat wat ze ooit gemaakt.
0: Dit is hun klapper, ja.
2: Dit is gewoon echt gewoon een regeltiet.
0: Ja. En ik lees iets dat jij iets bij de radio doet, want je hebt ook herinneringen aan deze plaat en dan verbonden met een omroep. Vertel eens.
2: Ja. Ik ben 5 jaar geleden begonnen natuurlijk bij... ik ben eigenlijk op die begonnen bij Radio Monique.
0: Ja, dat is wat.
2: En ben bij de lokale omroep begonnen.
0: Wat leuk, joh. En doe je dat nog

0: page number.
1: Like, want er was echt een seaport in de muiden. En 5 jaar geleden was dit mijn eerste plaat van mijn allereerste programma.
0: Oh, zo zit het, ja. En doe je dat nog steeds, radio maken?
1: Nee, het wordt niet meer. Even kijken, februari gestopt.
0: En je bent nu luisteraar.
1: Ja, nou ja, niet meer van die zender, hoor.
0: Nee. Van ons? Ja, dat blijkt nu wel.
1: Ja, jullie wel, ja.
0: Maar leuk dat je luistert, Richard. Echt super, top. Maak een beetje reclame voor ons, alsjeblieft. En
1: ja,
0: wij gaan je blij maken, want Hammond Orgel, je hebt helemaal gelijk. Dat is precies het orgel wat we daar hoorden, natuurlijk. En jij wint het heerlijke spel Remember the Music. Dan kan je hier aan tafel in het weekend is met een familie terug in met muziek. Lekker.
1: Ja, heel hartstikke mooi, man.
0: Nou, wij gaan zorgen dat het naar je opgestort. En bedankt voor het luisteren en het meespelen. Tom aan. Hier, Richard.
1: Ja, zeker weten.
0: Alright. En morgen hebben wij weer een fragment.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Dat zijn weer hamaken bij Praxis. Daar spaar je in één klap op meer duizend artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met TisPlus bij besteden 10 euro. Bespaar al op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ontdek de volledige Mazda 6 elektrisch rij met de klasse van Mans Vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Kijk meer op Mazda.nl.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met Iron Taf en Beleg. Slim. Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je in of een deel hiervan verliezen.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo frissend fruitig dat je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Ja hoor, bereiding. Op een spannende sportzomer begin de Poddenloterij. Want naast alle andere prijzen maak je deze maand ook op een van de 250 tv's met System. De mooie aftrap. Speel mee op postcoloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Nu vakantiedeals bij Beter Bed. Tot 50% korting. Jouw droombestemming, nieuw bed.

0: uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies korting. Tot 830 euro korting op stoelen, 20% korting banken of de tweede stoelbank voor de helft. Prominent, het draait om je.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Noor wereldgerechten en het mixen 2 plus 3 gratis. En alle beestel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Biedingen die je omverhazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hard voor een extra setje geit. Met 120 locaties in Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vanochtend geregeld. Over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, dekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je show 2008... of voor gamende tiers in je strakke 3000... of voor elke lifter die je tegenkomt met ruim 5008.
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot Vakkie Deals krijg je tot 600 euro voordeel alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, het mooier.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straat. Oh, hallo vakantie.
10: Hotpad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Het is 6 uur.
12: Dit is Francis Dix met Radio Nieuws op Forever 49. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig. De zitting in de rechtbank zei niks. Dat liet aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost hij tegen de grond gewerkt agenten. Had er 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt al drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister Fancy van Letland zijn baan, omdat de verdediging laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. Die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor. Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking aan te jagen. De rechtercommissaris heeft voor arrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken vast. Het onderzoek motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen bergen. Daar waait het ook hard het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of... In het noordoosten nog een paar buien en het waait hevig. Tot zover het radio nieuws Forever 49.
11: Forever 9 verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt weer achter ons. Maar op een plek nog behoorlijk wat vernoten staat tenslotte ook nog 1 kilometer file in taal. Wat op is de A4 richting Amsterdam. Voor knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer file rijden met 20 vertraging. Ongeluk op de A10 Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en Amsterdam Oud-Zuid staat 3 kilometer file. Maar wel een kwartier onthoud. Er zijn daar bergingsmeden aan de gang. 2 rijken zijn dicht. De A28 dan. Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is linkerrijs ook dicht. Er zitten in het asfalt. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer staat er met pech. Staat 6 kilometer file met 20 minuten aan.
14: Deze week, gaan we terug muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
15: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s en 80s.

Je luistert naar Forever 49 met elke muziek. Zoals deze van Lionel Richie en All Night Long. Maar ik heb ineens zin in iets van de jaren 70. En toen kwam Supertramp. They give a little bit.

0: Het reusachtige geluid van Whitney Houston. All at once. Ja, en ja, all at once, het is vandaag 11 mei. In Amsterdam is het vandaag zover, hè. Fatbikes zijn niet meer welkom in het Vondelpark. En de komende 2 weken gaan ze dan nog waarschuwingen geven. Maar wie daarna nog met trapondersteuning en dikke banden, dikker dan 7 centimeter, dat park inrijdt, die riskeert dan een boete. En als dat verbod in het Vondelpark nou een succes blijkt te zijn, dan willen ze, wil het stadsbestuur daar in Amsterdam op meer plaatsen zo'n fatbike verbod gaan invoeren. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.
1: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is Ron in de Middag.

puntje op je dag. Even lekker rustig aan met de prachtige muziek uit de jaren 70 van Simon & Garfunkel. Bridge Over Troubled Water. Ja, je hoort hier allemaal, hè, al die hits. We gaan nu ook even lekker naar een dikke hit uit de jaren 80 van Human League. En grappig genoeg geloofde de band zelf er eigenlijk eerst niet zo in. Ze vonden het veel te poppy, dit. Nou, maar ja, vervolgens werd het wel een van de grootste synthpop hits ooit. En het nummer is opgezet als een soort mini-relatiedrama. Hij denkt dat hij haar heeft grootgemaakt, maar zij denkt er heel anders over. Nou ja, luister maar.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
13: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
14: Train jij voor een 10 kilometer, halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
15: Forever 49, half 7 headlines.
16: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. En Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
15: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
11: De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen. Nu in totaal nog zo'n 100 kilometer file. Een paar opvallende. Om te beginnen de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum, bij de werkzaamheden althans. Daar was al een deel van de weg afgesloten doordat er gaten in het asfalt zitten. Er is ook een ongeluk gebeurd nu. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg. Bij Olvenhout is de weg vrij na een ongeluk. Vertraging nog 10 minuten. De A59 dan Oost richting Den Bosch. Bij Rosmalen een ongeluk. De linkerrijstrook dicht, kost je bijna 20 minuten ook. En tenslotte is het nog altijd erg druk ook op de N325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 4 kilometer file en dat kost je een kwartier.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, met name in het noordoosten. Daar waait het ook hard uit het noordwesten met kans op windstoten. En bij zee in het IJsselmeer mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

Voor ons 49ers is dit een hele normale naam. Maar eigenlijk als je er naar kijkt, Wham! Met een uitroepteken erachter. Staat dat nou voor artiestennaam? Maar ja, ach. Dat doe ik natuurlijk ook met Doe Maar destijds in Nederland. Dat is ook eens een vreemde naam. Goed, dan nu muziek van de Eagles. Een nummer geschreven door Glenn Frey samen met Jackson Brown. En Jackson die liep een beetje vast op dat liedje. En Glenn die hielp mee. En samen maakten ze het af. En Standing on a Corner in Winslow, Arizona. Dat schreef Glenn. Nou ja, de rest is geschiedenis.

0: is Bonnie Tyler.
1: Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
0: Ja, ze wilde hem zelf per se afkondigen. Ik denk, nou ja, vooruit dan maar. Dit, nog een keer.
1: A total eclipse of the heart.
0: Ja, nou is het wel mooi geweest, Bonnie. Nou ga ik weer een beetje aan het werk. We gaan schuiven nu naar het jaar waarin iedereen de tune van Ja, zuster, Nee, zuster liep te neurien. Dat was 1967. Het was het jaar van transistorradio's op het strand, dinky toys op het tapijt en moeders die ineens modern gingen koken met cocktailsaus en ananas uit blik. En deze klonk uit die transistorradio.

En zo is het maar net. Love changes everything. Climby Fisher op Forever 49. Ik ga ruimte maken, vrienden. Marcel van Leeuwen die staat hier al te popelen naast me. En ik heb eigenlijk best wel trek gekregen ook. Dus ik ga op huis aan. Ik meld me morgen om 4 uur weer hier. Ik hoop dat je gewoon lekker blijft luisteren. Fijne avond en wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
6: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
5: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
6: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert
16: Heijn. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is 7 uur.
17: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. En Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar geldt ook code geel voor een stevige wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen dan nog steeds een paar buien en het waait stevig, mogelijk windkracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49.
0: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger.
10: Doe mee en win.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en 80s.

0: Nee, ik trap er niet in. Nu is hij echt afgelopen. Midnight Oil. Het is eigenlijk een Engelse uitdrukking. Burning the Midnight Oil. Betekent niks anders dan diep in de nacht doorwerken of studeren. Ken je trouwens nog die zanger? Die had op het podium altijd zo'n bijzonder dansje. Moet je maar eens kijken bij die oude videoclips. Zo even een rond in de middag. Goedenavond.
1: Van maandag tot en met vrijdag, van 7 tot 8, is dit Marcel in de avond.

0: Rod Stewart. In juni staat hij nog in Valencia op het podium met zijn 80 jaar. Ja, en afgelopen week was er een nieuwe album, Stones, ook in de 80. Dus muziek houdt je hartstikke jong en dat is een fijn.
1: Marcel, laat je elkaar bijkomen van je dag.
0: Misschien wel bijkomen van moederdag. Nou, volgens mij valt er best wel mee, hè. Ik zat gisteren trouwens in een restaurant en ik zag een moeder en een oma met een paar mensen aan tafel. En die zaten echt allemaal op hun telefoon, behalve een oma. Dat vind ik bijzonder. Wat zou je doen, hè?

0: Nou, bij ons heb je zeker geen ticket nodig. Het is de muziekmix uit 60, 70 en 80 hier op Forever 49. Heb je trouwens onze nieuwe winactie al gehoord? We hebben deze week weer een nieuwe winnaar. Raad Retro Instrument. En vandaag was dat het Hammond Orgel. Ja, die was wel makkelijk, hè, volgens mij. Morgen hebben we weer een nieuw. En ja, als je mee wilt, het kan, hè, via onze website voor de naar radio.nl of in onze gratis radio-app. En dan maak je kans. Spel Remember the Music.
1: Ze hebben het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleine dingen. Hey Marcel, wat een geluksmoment van vandaag?
0: Het vakantiegevoel door de geur van zonnebrandcreme.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ont nu met 60% korting bij de online droog. De online drogist. Er is er maar één.
1: Een berichtje van Odido. Klaar internet voor thuis. Leer je heel makkelijk. Simkaartje in het mom. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klaar internet voor maar €20 per maand. En sluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Pure woede. Je zonnelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend

0: het toezicht van je buren. Je jaarlijks honderden euro aan terugleverkosten gaat halen.
1: Slecht plan.
0: Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugkosten, wel zonne... Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt roos. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor kortwasjes van Robijn. Een schone en fris, al vanaf 5 minuten. Zo snel fijn. Nu Optimum White, stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke geur die je voor...
4: Ondersteuning voor je botten en spieren. Beter ga je naar Kruid. Probeer Lucovit Calcium en D3-800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruid valt steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profiteer nu erbij van wel 50% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties, digitale folder of notenapp. Karwei, maak het mooier.
6: Het Forever 49 weerbericht aangeboden door easyos.nl. Z-I-D.nl.
7: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, met name noordoosten. Daar waait ook hard uit het noordwesten met kans op windstoten. En bij zee en het IJsselmeer mogelijk windkracht 8. Vannacht de temperatuur naar een graad 6. In het noordoosten nog een paar buien en er is een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige zee vrij krachtige westend. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig. Vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: Volgens mij niks mis mee om te halen in het dol van Forever 49 met de beste muziekmix uit 60, 70 en 80. Moet je willen, een maand of misschien langer zonder telefoon, zonder internet. Gewoon een digitale diep. Oei, oei, oei. Dat wordt los. Maar straks in de High Five de voordelen ervan.
1: Het leven zit vol dilemma's, maar niet elke keuze of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Over maandag gesproken.
1: Hey Marcel.
0: Sophie.
1: Wat is het dilemma vandaag?
0: Nooit meer de nachtblues voelen, maar welke zaterdag werken. Of elke maandag verschvinden, maar altijd een driedaags weekend hebben.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. High five. Dag.
1: Een digitaal detox. Misschien moet je denken, maar dit zijn de voordelen. Dit is een top 5. Verbeterde concentratie. Constante meldingen. Herstelt je focus. Waardoor je dieper en langer aan taken kunt. Minder stress. Het wegvallen van altijd aan. Druk en de constante stroom aan informatie. Haalt je cortisolniveau. Een betere slaapkwaliteit. Met rust in je hoofd. De digitale ruis verdwijnt. Waardoor er meer in staat om te voelen wat je zelf nodig hebt. En beter sociale interacties. Je bent meer aanwezig in het moment. Wat leidt tot meer verbinding met de mensen om je heen. Dus alleen delen. Ik ga er even over nadenken.
0: De hive van de dag.

Zo kan het gaan als je denkt, jongen, vanmorgen wekker. Ik kon niet zo makkelijk mijn bed uitkomen. Ik had een beetje een per maandag. En eigenlijk denk je, dit hebben we ook weer gehad. Dat is een lekker gevoel, hè. Geniet van je maandagavond en tot morgen.

Stel je voor dat je in de niet nog harder werkt, slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben cliënten. Om onze slimme technologie op kpn.com/slimmer. KPN, voor een beter

0: Servant Nederland.
1: Wauw, de mooiste deals bij ons. Zoals alle All The Natural supplementen, nu met 10% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op Ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode afloopt.
3: Oh ja, goeie. Trouwens ook dat er niet genoeg geld gezamenlijke rekening staat. Boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch los? En jij?
4: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, hebben het grootste aanbod, de kwaliteit en de scherpe prijs. Nu tot was €150 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmos.nl. Van Mossel mobiliteit voor iedereen.
5: Shop bij Design Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe voelt, kwaliteit die ziet en een prijs die past. Ontdek de designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer uit Roermond.
6: Onze shops zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Meer dan nieuwe vluchtelingen in Libië.
8: Een hongersnood in Afrika, prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Een Cordate. Voor men in nood, dichtbij en ver weg. Geef op Cordate.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemers, de Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der St. Ik ben al maanden door een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het lezen had ik het ineens over kusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Vaker vrij te nemen, verkies je de kans op fouten en val. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Heb je een beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, ik kan proteïne en zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne. Natuurlijk kan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: De beste ingrediënten. Avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere saus. Genieten van de Sharebox Nuggets en Mozzarella Sticks van McDonald's. I'm loving.
16: Even ze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warmupjes dagelijks fresh. En nu extra voordeel voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Elke dag frisse start. Exclusief bij Trekpleer. Woolite wasmiddel 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, daar kunnen we je blij mee maken.
18: Psst, Plans Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in een klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste bij een 2-jarig abonnement.
20: Het is 8 uur.
21: De Schens is Dix met de hoofden van het Radio Nieuws. De reactie van Iran voorstel van Amerika oorlog te beëindigen is door president Trump stom Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak vanwege de aanhoudende wind aan in de Hara Nadia op het Canarische eiland Tenerife. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de kade van de straat van Horm door Iran. En de 15-jarige Rosalie, die leed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. En dan nog het weer. Vooral het noordoosten vallen, daar geldt ook code geel, voor een stevige wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen dan steeds een paar buien en een stevig mogelijk windkracht geven. Tot zover de hoofdpunten van Radio Nieuws.
22: Deze week we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
23: Dit is Forever 49.

0: Kruidvat op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, met name in het noordoosten. Daar waait het ook hard uit het noordwesten met kans op windstoten. En bij zee en het IJsselmeer mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
1: Celebrating life.
5: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: draagbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
16: Het is 9 uur.
17: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. En het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op Tenerife. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar geldt ook code geel voor een stevige wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen dan nog steeds een paar buien en het waait stevig, mogelijk windkracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
18: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s, and

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zoveel oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
12: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
21: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, met name in het noordoosten. Daar waait het ook hard uit het noordwesten met kans op windstoten. En bij zee en het IJsselmeer mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
22: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
23: Celebrating life.

0: Je luistert naar het station met de hits. 60s, 70s en 80s.
1: Dit is Forever 49.
0: Celebrating life.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: wat een paas. Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt.
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis. Ik wil als Dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Het is 10:00.
20: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne. Maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. En de prestigieuze ere zilveren Nipkoff-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. Een graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
21: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
22: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s en

0: dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Gold 2.7 voor €6,90. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij je. Dat is pas lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en onze nieuwe ontbijtjes van 2 en 3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuis. De natuur met je ogen.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor eens voorbereid op de vrachtwaving. Netlink helpt daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je op netlink.nl.
4: Jouw vereniging op een spannende sportzomer begint bij de Rode Loterij. Want naast alle prijzen maak je alleen maand ook kans op een van de 250 tv's met Saturn. Dat is een goede aftrap. Speel op postcodelo.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Bestel je nu op netlink.nl.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Tot wel 40% op favoriete outfits. Al deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Nieuw als Eurovlammer bij King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Prachtige planten, geurende bloemen. Het is geniet buiten. Bij Intuin vind je al jouw tuin, terras, balkon. Kom langs en beleef het zelf. Of je verwonderen, Intratuin.
9: Bed met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een hoor. Perfect stemt op jouw lichaam een heerlijke. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
11: Chef. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten in de Middellandse Zee met bot. Vanaf slechts €799. Boek nu bij het reis.

0: Bureau op mindshift.
1: Chef. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaat 750 gram voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Aldi. Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Amesfoodies 3 x 1,48. Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals wil blij van wordt. Nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: En zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levensprijzen, 2 stuks voor 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je het hier hebt. Brouwkostade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Voelt het alsof je niet vooruit komt? Het wel lukt. Altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossiele stroom op te wekken en zon.
5: Het Forever 49 licht wordt je aangeboden door idealz.nl. IZI-deals.nl.
6: Vannacht daalt de temperatuur een graad of 6. In het oosten vallen nog een paar. Er staat een stevige noordwestenwind. In het paddengebied is windkrachtig. In de ochtend zon en wolken elke. Het blijft droog en middags niet warmer dan zo'n 10 graden. Een matige bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond kwijen vanuit het westen die in het oosten trekken. Op het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en warmer. Tot zo weerbericht van het radio's.

0: Plus-app, Lidl.nl. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro schappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor gratis producten. En ontvang een startbus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, Belastingdienst bepaal je indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werk verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag. Webverleg natuurlijk.
1: Dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Het werkt voor jou. Werken.belastingdienst.nl.
0: Voor de Consumentenbond Bezen, Lidl is de goedkoopste. Wel 19% goedkoop in biologisch. Lidl, je verdient.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zicht.
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van, want met de rekening van Buzelf potjes. Om te sparen, betalen en teren. En dat al één app. Ga snel naar buut.com en krijg nu zelfs €50 startig. Buut, de band een tikkie anders doet.
5: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we hem bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis, laatst voorbeeld uitgezocht of we in zoom kunnen gaan. Daar had ik zelf bij stilgestaan. En doen we dat met al onze vier taken, samen geregeld. Dat is toch logisch?
6: De meest gehoorde reactklinieken van Feio had ik veel eerder doen. Wil jij even zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio, de specialist in ogen- en lensimplantaat. Ga naar levenzonbril.nl.
7: Verleg grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met kent veel ruimte en comfort en een rijbereik van 530 kilo. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de EV5, tijdelijk met €3000 voordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Fijn leven zonder bril wel.
9: Hele aantrekkelijzen bij Trekpleit. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat voordeel. Snel naar de winkel of trekpleit.nl. Tatter, waar kunnen we je mee maken?
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daar ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Jou voor €0 bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen af. Een soort Italiaan pak dus. Betaalbaar. En niet aans. En voor... Nou ja, u snapt. Kosten eigen risico en oplaag kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/... Oh, en wat ik nog zeg, hè? Onze Advance. Het best verkochte hoortoestel van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Een afspraak op specs.nl.
11: De 3 beste ingrediënten voor een avondje, me. Juicy kipstukjes, 10 cheesies en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Fox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar omdat je eerst binnen een paar minuten een opstellen en per dag nog meer bedrijven aan het helpen. Dek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter Nederland.
13: We denken na over een koophuis.
14: Dan moet je Bart van U hebben.
13: Met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zit dat extra.
15: Trokken hypotheekadviseur. Iemand die kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze koels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
16: Het is 11 uur.
17: Dit is Riks met de hoofdpunten van Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de raadsverkiezingen hebben bij 70 leden van het Britse Lagerhuis gevraagd om het van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud in Nijmegen moeten zich in quarantaine omdat procedures rondom patiënt Hantavirus niet goed zijn. Het tweede vliegtuig met opvangende van het cruiseschip Hons is vanaf Tenerife naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot Hantavirus uitbrak. En de witstolfijn die gevonden werd bij Egmond aan zee is overleden. En dan nog het weer. Valt de temperatuur naar 1°C. In het noordoosten nog een paar buien en het stevig. Overdag wisselend bewolkt maar droog. Wat of 13 en er staat bij 7 vrij krachtigste wind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
18: Deze week. We terug naar de muziekmomenten van vroeger. Doe mee en win.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
5: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
4: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
5: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik.

0: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Het is 12 uur.
12: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt maar droog. Een graad of 13 en er staat een matige bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
13: Forever 49.
14: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
15: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s en

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam waar het gedesinfecteerd wordt. Naast een grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s, and...

0: Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.